waaien in die wildernis. Dit beteken alles. Dit beteken niks. Op lange baan in Vredenburg, goed gegaan, hard gewerkt.

wanneer er in alles dan verdwijnt. Het heb jou dan zo zeer gemaakt, en die tranen jou dan stom gemaakt. Toen kom praat je glad niet meer met mij.

schaal toch iets verruil. Ik heb steeds mijn nacht omgehuil. Jij hebt mij ook zeer gemaakt, maar die tranen het mij niet stom gemaakt. Ik praat elke dag.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Daar rij je voorbij mij. Met jouw haren in die wind. Je rijdt op die zonskijn. En je rijdt op die rug van die wind. En voel je zoals ik voel. Als je zomaar jezelf vindt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op

Luister FM. Gezag is hoe dat wat je op je doet. Als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

gezag is zo. Dat wat je bakken doet. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: is die beste deel van mij en jullie is die beste deel van ons. En dan niet zonder jullie is het net schizofrenie met elkaar praten. That's pretty much it. You laugh, but it's so true.
1: It's so bar,
0: man. Praat met jouself. Jullie maken sommer die bus.
1: As het niet vir jullie was nie, en zou ik alleen mal geweest het.
0: Verstaan jy? Dis waar die kriks in die hoed in kom, wat is al gezegd? Ek denk, dit is nou heel te mal opgedolie. Maar jullie bedoel wat ik verstaan. Jullie bedoel wat ik verstaan, ja. Maar ja, hy was natuurlijk Katie Rock met Skatkes van mijn hart in Ion Ligjare, Elof Groot en Koreanus tijd voor ons om te groet, want is groot op maandag en is tijd om hierdie bul by de wurrings te gaan gryp.
1: Net so, nieuwe week, ons vat om dus al meer as halfte oor die middel van die maand, so meer as halfte van die maand is al voorbij, en dan is September hier op ons drempel.
0: En dat is ons nog één vakantiedag hoor.
1: Ja. Het is op een donderdag.
0: Ek werk, maar het is
1: ja, als een middeldeer.
0: Ja.
1: Is het kwijt gaan een lakkie in wees, want het is braaidag.
0: Ja, ik weet.
1: Oei. Maar moet niet zo opgewonden wees nie, dan maak je die laaierstraatste opgewonden.
0: Nee. Ek love it. Maar het is net altijd in entertainment, dus wel allemaal af is aan werken. En ik like werk, ik hou van die werk wat ik doe. Dus net, ik krijg onder die foto's. Ja. Like, oh, wat moet ik even nou?
1: Maar die beste ding om te werken op braaidag is Heritage Day, die 24ste September is. Op pad huis toe kan je niet stop met tapoeierbakkies.
0: True that, heb ik nog nooit probeer. En ik word gekend voor koos huis toe
1: vat. Ja, dat is hy. So ek denk jy moet net dit doen. Klomp bakkies in elkaar, ek kom nou voorbij. Dan stop jy net oor.
0: Ek is by een groot funksie in Luifee is ook daar. So ek groot as al redelijk choppies
1: geweest. Ek groot as al gebraai word.
0: Ja, so eet sal ons geëet word. Mm-hmm. Ja. Hey man, excited much. Maar ja, dit is wat het is. Ons vang jullie morgen, selle plek, selle tyd hier op die lekker luisterstasie Grootbeck Brekkie. JK het al gegroet en he's looking all good and stuff. Mm-hmm. The favoritism van Luister FM. Maar ja, ons vang jullie bij morgen selle plek, selle tyd hier op die Grootbeck Brekkie.
2: Soek jy een wegbreek voor jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-post na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

So sê Rieke Snel, hoe kies een man dan net een mama, ek wil een vrou hê. Nou ja, van dan vir jou eniekie daar so. So lekker om saam weer te keier en ja, die tyd is al 9 minute voor 11 en ons het nog die tyd gehad om na ons geboodskap te luister wat ek geskryf het daar vir jou nie, maar ek sal kyk miskien na 11 uur om bykie daaraan te raak, want nog lekker muziek wat op pad is en ons keier ons nou lekker saam en ek hoop jy is ingeskakel saam met my. Shania Twain, it only hurts when I'm breathing.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: WhatsApp op 082 333 667. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luister saam.

0: Nonsense. I get all by him with a friend Pete. Say, it was wonderful, Pete. I was in Durban for this. So, oh, shame. No, it's up on him. No, moan say, well, I bet you all with him. Anyway, I get off by the video. And fella, I used to work.
1: Nou sê Andrew, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog enetjie wat vir my sê, hallo Etienne, ek sê jy is gaan trou tjoepstil met jou maas, jou twee mamas, as getuie, jy kan die geld eerder op jylle self spandeer. Daar is so baie tradities rondom trouwens, en soos jy reeds, so as jy reeds kinders het of 'n tweede trou het, dan trou jy nou natuurlijk nie in 'n wit rokkie, maar in 'n roomkleer. Alles is so buitensporig dier en dit om ander te plesier, wat jou achterna ook net gaan bespreek. Steeds bly dit die bruidegom en die bruid. Se kiese. En so kom het van Alta. Baie dankie vir jou boodskap, Alta waardeer opreg. Ria sê, definitief een klein trouwe met naas, familie en vriende. Mense beskinder jou net na die tyd. So ja, hoekom bodder met mense wat later van jaren eers meer deel van jou lewe is hy. Belangrikste is jou foto's en een handjie vol mense wat het geniet. As daar geld is vir een witte brood, bonus vir julle. Maar ek sal sê, belê in jou en jou mans toekoms. Groete van Ria. Waar sê Ria, baie, baie dankie. En so hoop ek, kan ons vir al die nuwe paartjies wat nou in die nabye toekoms beplan om te trou, ek weet as heel wat van hulle in die luisterfm kon draai, so kry een mens nou maar raad by die mense wat nou al deur het was, want baie keer is een ou in een posiesie wat jy nou moet besluit, gaan jy nou een groot trou hee of gaan jy nou een klein trou hee, en spandeer liever die geld op die witte brood, ek het met heel wat van die boodskap bedeer gaan, al so baie wat deurkom, baie mense sê, gaan uit binnenlandse sake toe, gaan trou daar, gaan hou een witte brood, trou in die stilte, en ek het al vriende gehad wat het gedoen het, ek het onlangs, een van my baie goeie vriende, het het gedoen, hulle het, niemand het iets geweet, hulle het getrou nie, het was net die vriende van, het was net eindelijk die ma en pa, en die broer, en na die tijd het ons gehoor, het getrou, het een wonderlijke witte brood gehad, die trou het hulle aankie vol geld gekos, en hulle is gelukkig getrouwd, en baie mense doen het die manier, en dit werk vir hulle, dan hoef hou jy nou self nou nie soveel, sal ek soos die Engelsman sal sê, pressure of druk op jou te sit, as het kom by die relings van het trou, want dit sit vir geweldige druk, vooral op die breide om, of skies op die breid, wel eindelijk albei, maar die breid wil ons nou een perfecte trou hee, en een ou een man wil ons nou maar die beste vir sy vrou gee, en dit is nou waar het nou kom, wat ja, waar trek een mens nou die lijn? Gesels bykie saam, wat sê jy sê, groot trouwe, klein trouwe, groot witte brood, klein witte brood, 082-333-667.

mag het goed gaan met jou. En mag je schapen buggen, jakkels jagen, mag je boeren, silo's bouwen. En mag je lusterpomp met water werken, mag je cruiser liggen op brandstof vieren.

Ik zal opstaan en in morgen voor de zon opkom. En werk tot de weerloopzak. Daarna zie je familie man onder een plattelandsterrendak. Mag je vruchtenbomen kromrug dragen. Mag fontein om je landen leeg. En mag ons wat horen.

Mag je vakantie houden als je klaar is met je huisje bij die zin, waar jij zo bikkie rust kan krijgen als je moeg is van al die.

onze knalgebrek. Ik wonder wanneer hij van je salat weet. Met die kamer slik mij in, met die kussing slik mij weg. Maar jij blijft op mij wacht, zoals een zonvlek.

0: Het is lekker nemen muziek. Je was fantastisch samen met Tasha. Zonder jou. Je hebt je picnic drive. En ik is niet zonder jou. Ik is samen met jou. En was keer samen tot zo net voor 6. Gezels samen vandaag zijn topic. Ik ga nu bij je boodschap uitkomen op je WhatsApp line. Ons praat over die middels. Zo'n drugs en dingen. En dagga. Het jy al enige van die goeders gebruik? Misschien het jy een pad gestampt in jou leven. Je kan anoniem blijven. Vertel my een bykie. Misschien het jy ergens ervaring gehad in jou leven. Vertel my een bykie wat het daar gebeur. As jy stemgreep, stuur vir my. Asseblief hou vir my nie te lang nie. Ek kan nie altyd aan die stemgreep spelen. 08-233-3667. Praat van verslawings. As jy op TikTok is, volg vir Luister FM at Luister FM Live. So anders soort tik is TikTok daai. Volg vir ons daar, ons het allerhande dinge daar op die platform.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: Kijk, wat maak jou weer dinge vermoorde? Dinsdag 18 Augustus, Alival Noord 11.23, Bishu 11.18, Kraddock 11.21, Dispatch 12.17, West London 15.19, Fort Beaufort 10.18, Graaf Renet 11.19, Gramstad 12.18, Jeffreys Bay 11.19, Mtata 11.20, Port Alfred 14.18, Port Elizabeth 13.17, Port St. John 17.20, 30% reën, Queenstown 11.22 en uit de nacht 12.18. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag 18 Augustus.

John Rock Prophet, je van zijn liter songs Charlene op Leister FM. En voor Diana, in onze lijst, dan heb ik die zaanzonnekes bij jou. Beginning samen met jou, dank

Arno Karstens op Luister FM. Stijn van mij tot ziens te seks. Terug met jou nies om 6 met een lieflijke hand verder. Morgen terug, selle tyd, selle plek. Tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie. Die Big Nick Drive. Ek lieflijke hand verder. Morgen terug, selle tyd, selle plek. Tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie. Die Big

gitterkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verklei min kaal.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vraagt niet eerst permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eerst als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Op een Janski. Tien McNally.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Gegroei aan sekelbos en mopani, geanker in rooi grond en basalt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

oor die vlaktes van die Klein Karoo tot daar in Natal. Volgelaai met hoop om een nieuwe land te vind, was die waans voor